0: Hoezo?
1: Hoezo?
0: Zo'n veel kousing aan jouw makker die ilamang aan jouw lauka wel vol.
1: Ha ha. Maar we weten, we moeten hoezo. Bye. Want de Enterprise Motor Group man kan. Maar hoezo jij het kaya wang niet? Lee om jang vaker mooie lauw van het ring. Ayo akkoord af via vier was show lauka mij doen wel. Maar om maar kwijt aan kavan. Pik je appu SUV van. Zo is kwijt aan kavan lea.
0: Of eet voor kavan.
1: Ole, die man of ik ook Great South Road man kan. Pevilele over se laudi ma o dua dua konfa.
2: Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, filifili, ma ave lua lauta avali.